Hoi, lustroze amateurs. Je bent weer rechtstreeks ochtend op de welbekende Edekroger, de Sint-Piroot. Het volgende luidje is het nijste spoilplootje van de zanger Birdie. En die is getiteld...

Aan het mooie Noordzeestrand ligt het schip van Nederland. Als ik op de duinen sta, zie ik het woord Veronica. 13 jaar houdt zij al stand, die trotse schuit van Nederland.